0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de

0: snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, jawel, jawel, ben ik helemaal klaar voor. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen, het is donderdag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Surreal Antwerpen. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka.

een vrolijke plaat om bij wakker te worden. Hook dan een fill-in hier van Jonathan King. Ja, niet van blues. Het was misschien nog wel iets beter geweest. Hier is Diederik in de Morgen. Goedemorgen, wij worden wakker vandaag. Het is donderdag 10 september. Hier is een Diederik in de Morgen tot aan 11 uur. Met onze gebruikelijke ingrediënten en veel 60's. Where it

Sweet Caroline van Neil Diamond natuurlijk. Hier is Zoe. Goedemorgen Diederik in de morgen. Welkom. We hebben nu Dale en Grace. Ik laat het helemaal aan jou over.

allemaal aan jou over. En je mag dat helemaal zelf beslissen. I'm leaving it all up to you. Hier van Dale and Grace natuurlijk. Het is een man die zit in een restaurant te eten en die roept garçon, nogal redelijk verontwaardigd. En die zegt van, ik weiger om deze biefstuk te eten. Roep onmiddellijk de chef. Dat heeft geen zin, zegt de garçon. Die gaat hem ook niet eten. Wake up with the

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Moortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: enige die er zijn. Ain't Nobody But Us Here. Chickens van de Jay Brothers natuurlijk in 1962. Daarvoor Michel Delpech en Pour un Flirt avec toi. Ik zou van alles doen.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

natuurlijk en Rock Around the Clock. Ja, even die naar buiten kijken door het kleine raampje voor vandaag als we dat open doen hier bij ons op de Mostheuvel in het Antwerpse graadje of 10 vanmorgen. Vanmiddag 21 graden, we hebben wisselend bewolkt weer.

Goedemorgen, Queen. Ze begonnen in 1970. Eerst heette ze Smile. Het is een hele andere groepsnaam. En de zanger van de groep, die heette ook niet Freddie Mercury, die heette Farrokh Bulsara. En veranderde later zijn naam in Freddie Mercury. Was niet zijn echte naam, dus heb ik het andere. Goedemorgen, hier is Zo Diederik in de Morgen. De Maschkinade. Een beetje zon in de radio met Sergio Mendes.

Goedemorgen, hier is Zo. Welkom, de jaren 60 die zijn van ons. Dat waren de Righteous Brothers. Good time oldies, Zo Radio. Goedemorgen, hier is Zo met Cher. Je weet nog, die heeft niet zo heel veel kleren, Cher. Dat was een paar dagen geleden nog over. Een naakte vrouw heeft een bank beroofd en ze is ermee weggekomen, want geen enkele getuige kon zich haar gezicht herinneren.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilploot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is ondertussen hier 8 uur. Hier is Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills event

Blame it on the Bossa Nova. Graadje of 21. Voor vandaag wel een vrij koude start, hoor. Als we even kijken door het kleine raampje hier bij ons op de Mosheuvel in het Antwerpse, dan zien we dat we temperatuur hebben rond de 10, 11 graden. Het loopt op. Het wordt vandaag wisselende wolk. Dat wolkjes wat zonder voor. En maximaal in de buurt van ongeveer 21 graden op deze donderdag. Het is de uitzending van 10 september. Hier is Boudewijn de Groot, een meisje van 16.

0: wij zijn Zoe in de jaren 60 zijn van ons. En wil je ook plaatjes aanvragen? Surf dan eens naar onze website. Ga naar zoe.radio en klik door naar de verzoekjes.
1: Worldwide at zoo.radio.

Brass Ring hier op Zoo. Wij zijn de zender met onvoorstelbaar heerlijke oldies en bijna helemaal non-stop achter elkaar. Goedemorgen, het is vandaag donderdag, we worden een beetje wakker. Heb je nog altijd kinderen die veel Panini-stickers hebben en er willen ruilen? Wel, dan kan je gaan ruilen bij Standaard Boekhandel in Schilde op 19 september aanstaande. Dat is niet deze zaterdag, maar de zaterdag daarna. Is jouw Panini-album van 2K nog altijd net niet helemaal compleet? Kom dan om ontbrekende stickers te bemachtigen en je collectie verder aan te vullen. Het is waarschijnlijk de laatste keer zo'n ruilnamiddag op zaterdag 19 september van 2 tot 4 in de namiddag bij de Standaard Boekhandel in Schilde. De toegang is gratis en zij zorgen voor ruiltafeltjes. Jij brengt gewoon je dubbele stickers mee. Inschrijven kan voor woensdag 16 september door een mailtje te sturen naar sb.schilde@standaardboekhandel.be of gewoon even te telefoneren of even langs te gaan naar Turnhoutsebaan 334 in Schilde. Een gratis ruilnamiddag voor je laatste Panini-stickers die eventueel mogelijk te ruilen zijn. De toegang is dus helemaal gratis. Oh ja, dit is George Baker. Oh. Yeah.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en party.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Jep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor

0: professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425.
4: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ik ben weer heel blij dat je een beetje op lichaamstemperatuur bent. Keith, 98.6. It's good to have you back. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. 21 vandaag, het wisselend bewolkt weer. Zo ziet het er ongeveer uit op deze donderdag.

Sunshine. En niet alleen gewone sunshine, nee. Good day sunshine op zo'n donderdag. Goedemorgen, dit is Zoo tot 11 uur. Diederik in de morgen dan bij Brenda op de koffie. En vanmiddag tussen 2 en 6, Tim in de middag.

beetje hopen. Hij kan alleen maar hopen en bidden dat hij de jouwe wordt. Je bent zo lief, zo knap en zo mooi. Ach, kom op zeg. Je wil me alleen maar het bed inpraten. En zo slim ook.

Goedemorgen, hier is Zoe. Vraag zelf eens je eigen plaatje na. Surf naar onze website, ga naar zoe.radio, klik door naar verzoekjes, kan je zelf je eigen plaatje vragen. Onze Zoebox wordt uitgezonden maandag tot en met donderdag 's avonds van 6 tot 8.

0: Rovico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be. De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
1: Ik zie er nog altijd twee.
0: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

zitten. Light My Fire van de Doors natuurlijk op Zoo. Goedemorgen, welkom vandaag op deze donderdagochtend. Ja, graadje op 21 hebben we vanmiddag op onze thermometer. Vrij, ja, toch wel frisse start ongeveer. Zo graadje op 12 of 13 op dit ogenblik. Veel warmer is het niet. Vanmiddag wat zon en wat

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerke, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedemorgen. Het is 9 uur bij Diederik en Morgen. Welkom.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: tonight.
1: Ja, zo tussen 9 en 10 tracks, bijna helemaal non-stop achter elkaar. Neil Cushion, That's a Nice. The Beatles, Elvis, The Bee Gees, Bobby Crawford komt op er meer voorbij. En Mary Hopkin, Knock Knock. Wie klopt daar aan mijn deurtje?

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor

0: Bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Je auto naar de haai. Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Goedemorgen, ja, de 60 zijn van ons. En hier worden ze bijna non-stop gedraaid in dit stukje van Dietrich in de Morgen. If I Were a Carpenter and You Were a Lady, in de uitvoering van Lee Dorsey. Die we ook nog wel kennen van Working in a Coal Mine. Hier is Zoo op FM, overal in het noordoosten van Antwerpen, via DAB+ in Groot-Antwerpen en op Zoo.radio. One,

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Samarint, Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed hè?
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be. Good morning.

0: met jouw liefde. Give Me Some Love van de Spencer Davis Group. Steve Winwood, die was nauwelijks 15 jaar toen hij de band vervoegde bij Spencer Davis. En kijk eens wat een carrière die je later uitbouwde.
1: The Sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. Laatste stukje. Het is 10 uur.
2: From the Beverly Hills.

Jawel, de man met de bril, zeg maar. Met de brillen in dat geval. Wat een kwaliteit, Elton John. En Your Song. En daarvoor Freedom Come, Freedom Go van The Fortunes dus. Ja, welkom. Ik draai ze bijna helemaal non-stop. Zo tussen dit en een uur of half elf. Helen Shapiro, Simon & Garfunkel, The Searchers komen voorbij. Gene Pitney en Lynn Anderson. I beg your pardon, I'll never promise you a rose garden. Maar eerst de Bluesbusters. You are

0: Basie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: En mijn dusleider, dat ding is versleten, versleten.
5: Hey buurman, alles oké?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
8: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
10: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
11: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

zo gaat dat. En we drinken nog een glas op alles wat ooit was. Zo'n Gerard Cox in dat geval natuurlijk. Je d'assain à la santé d'hier. Ik drink daar ook graag op, want ik vind de maatschappij van vandaag maar niks eigenlijk. Sorry. Excuseer. Hier is Van Morrison, Brown Eyed Girl.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Wijnegem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

op Zoo van Ricky Nelson natuurlijk. Jongens en meisjes, dames en heren, zo meteen bij Brenda op de koffie tussen een uur of elf en een uur of twee. En dan Tim in de middag, om 5 uur de top 5 at 5 straks. En om 6 uur een avond onze Zoobox. Morgen vrijdag, ja, doe ik het opnieuw. Tot dan.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n €350.000 voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen €4000. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Wij zijn 11 uur hier bij Zoo. Dankjewel, Diederik.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.
5: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

Bonido, wat een begin met Chubby Checker op deze donderdag. Een zeer goede morgen, mijn naam is Brenda en tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. The Tears of a Clown, die krijg je.

CCR met Who Will Stop the Rain? Ja, dat moeten we hierboven even vragen. Hè. Ja, bijna non-stop krijg je van mij Booker T, Cliff Richard, Johnny Burnett, Beth Camford en wij gaan genieten van...

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

Maar daar ben ik het toch niet echt mee eens met James Brown. It's a man's man's world. Maar toch blijft het een prachtige plaat. Jij krijgt nog van mij Johnny Rivers, The Beatles. Maar eerst, c'est moi. Goedemorgen.

Nobody plays more 60s.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Transparent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 12 uur ondertussen, lunchtijd bij Zoo.
3: From the Beverly Hills event.

blijft echt een topartiest. Rod Stewart met zijn Maggie May. Een zeer goede middag. Smakelijk eten. Ja, ik wil wel eens weten wat jullie aan het smikken en smakken zijn. Jij krijgt nu Billy Furry.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat dat straf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
8: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
9: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
10: Good afternoon.

Wij zongen mee met Françoise Hardy en oefenden onze Franse taal een beetje. De jaren 60, die zijn van ons. En Bill Haley en his Comets, die gaan shaken, rattle en roll. Zoo Radio.

Prachtig nummer van Dusty Springfield. En stap eens binnen in een wereld vol magie en verwondering. Want het muzikaal ensemble, een Ladies Concert, die geeft in Weinigem in het gasthuis GC een Magical Walk in the Park. Het weekend van 19 en 11 oktober en 17 en 18 oktober. Je kan reserveren via Anne Magerman. Haar nummer is 0476 21 29 60. Laat je eens betoveren.

Searchers zongen Take It or Leave It. En zo is dat, hè. Smakelijk eten, we zijn donderdag vandaag. Dat wil zeggen, morgen de laatste werkdag. En wij gaan genieten van de Beach Boys. Then

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Een zeer goedemiddag. Wij zijn 1 uur bij Zoo Radio.
2: From the Beverly Hills.

Wat een prachtige song. Wild Dura met Het kan niet zijn. En we missen hem toch, hè, zijn mooie platen. Maar daarom moet je luisteren naar Zoo Radio. Want de jaren 60...

Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De turn

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
5: Oh, amai mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
7: Sluitingsdagen donderdag en zondag.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
10: True Radio. Trini Lopez.

happy song van The Supremes met The Happening. Voordien Trine Lopez met Unchain My Heart op deze donderdag. En nu een beetje sfeer erin, hè? Mongo, Santa Maria.

0: Eprovico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be. Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

met Sunday. En elke werkdag hoor jij mij. Want Miss Wonderful, ja, zo voel ik me soms. Ik kom morgen terug, maar ik laat jou in deskundige handen van Tim.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Donderdagnamiddag, 2 uur geweest hier bij Zoo. Dit is Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of

0: Volgens mij zo'n heel smalle onderbroek, hè? Een string, inderdaad. Ik had dat juist geraden, zie. Goedemiddag, het is even over twee geworden. Welkom in een nieuwe Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond mag ik je weer gezelschap houden hier op Zoo. Dankjewel nog aan Brenda, zij is er morgen weer om 11 uur. Muziek onderweg van Johnny and the Hurricanes, Roy Orbison, Candlewick Green, Wilson Pickett. En dit liedje hier ken je vooral in de versie van The Carpenters. Maar de originele is van Richard Chamberlain. They long to be close to you.
1: Good afternoon.

Het was voor alle duidelijkheid Mustang Sally, hè? Niet Moustache Sally. In het laatste geval zou ze natuurlijk heel gemakkelijk kunnen deelnemen aan het Songfestival. Hè? Dat wel natuurlijk. Wilson Pickett op Zoo. Hier zijn ze. Al die oldies uit de 50s, 60s en 70s. Hervé Villard zometeen, maar eerst. En

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatje.
3: Wat zegt je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Opzij, aan de kant.
6: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
7: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: echte pure rauwe rock'n'roll uit 1957. Chuck Berry en Johnny B. Goode op Zoo. The Guys and Dolls zijn onderweg. Sonny and Cher, Van Morrison, Otis Redding. En dit is Jerry Wallace.
1: Tell

altijd maar door, hè. Hier op Zoo, op jouw Oldies Radio, op FM, DAB+, en op Zoo.radio. Sonny en Cher waren dat, 1966. Dit liedje ken je als je de jaren 80 ook zo'n beetje kent in de versie van Kevin Rowland en Dexys Midnight Runners. Dit is de originele van Van Morrison. Just

0: specialisten in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: En mijn douche, dat ding is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

De LP waar dit op stond, veelvuldig is gebruikt door hiphop-artiesten om er sampletjes uit te nemen. Zo. Korte stukjes die dan de hele tijd herhaald worden. Zo. Jingle-jangle muziek met andere woorden. De Incredible Bongo Band en de Bongo Rock op Zoo richting nieuws.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, het is 3:00. Goedemiddag. Dit is nog steeds Zoo. En ik ben Tim. Tot 6:00 vanavond zijn we samen.
3: From the Beverly Hills.

Over draadloze liefde, een beetje de voorloper van de wifi, zullen we dan maar aannemen zeker. Het was de Golden Earring, het nummer waarmee ze een wereldband werden natuurlijk. In 1973 was dat. Het is even over drie geworden. Welkom in deel 2 alweer van Tim in de Middag. Muziek onderweg van Jewel Akins, John Denver. En dit is Bert Kempfert.

James Bond. Niet alleen een hele film-legacy, maar ook heel veel muziek natuurlijk. Hè. Veel plaatjes die je hier bij Zoo alleen nog hoort, volgens mij. Zoals deze John Barry en zijn orkest en de James Bond Team uit 1962. Het volgende liedje ken je vast in de versie van Junior Walker en de All-Stars, maar 2 jaar daarvoor was er al de originele van Marvin Gaye. How sweet it is to be

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

In die tijd zouden er heel veel meisjes heel wat gegeven hebben voor een plukje haar van hem, denk ik. Hè. Adamo, une mèche de cheveux, 1966. Een dag als deze in 66, precies 60 jaar geleden, verlengt de Amerikaanse bokser Mohammed Ali zijn wereldtitel zwaargewicht door te winnen tegen de West-Duitser Karl Mildenberg. Goedemiddag, dit is Zoo met de Beach Boys onderweg, Jackie DeShannon ook. En dit zijn de Crystals.

Ja, laat het maar gewoon groeien, hè. Hair, het was Zen. Uit de Nederlandse versie van de gelijknamige musical. Zometeen zingt Cassius Clay Stand By Me. Dat laatste lukte helaas niet voor onze volgende gasten. Zij vertrok 25 augustus jongstleden naar de eeuwige zangjachtvelden, zeg maar. Ik heb het natuurlijk over Dolly Parton. Hier is ze nog eens met haar grootste hit, Jolene.

0: naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Bram.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
5: Ik zie er nog altijd twee.
4: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

Niet meedoen met de klaxon, hè. Het kan boetes opleveren. The Beatles en Drive My Car hier op jouw enige echte Oldies Radio. We gaan dan weer richting nieuws en weer van 4 uur. Doen we met Lee Dorsey. Working in the Coal Mine.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In een internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gilis-Waas, Kruissem en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. En die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maximaal rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: En zo werd het 4 uur op deze donderdagnamiddag. Dit is Zoo. From the Beverly Hills of

Vandaag als deze 70 jaar geleden, één dag na het optreden van Elvis in het tv-programma van de Ed Sullivan Show, is er op 10 september 1956 een run op de Amerikaanse platenzaken voor zijn nieuwe single Love Me Tender. Maar de fans worden teleurgesteld, want de single komt pas een dikke 2 weken later uit. Dit was van een beetje later, in 1963, Kissing Cousins uit de gelijknamige speelfilm. En zo werd het even over 4. Welkom in het derde deel van Tim in de Middag. Muziek onderweg van Tommy James en de Shondells. Maar eerst Marvin Gaye en Kim Weston. Uit welk

We zijn het alweer goed gewonnen, al die raindrops. Al valt het vandaag mee. Morgen zou het weer gegarandeerd gaan regenen. 100% kans op regen zie ik hier staan. Deze is origineel eigenlijk een soulklassieker van The Impressions, geschreven door Curtis Mayfield. Het kwam uit 1965, een jaartje later namen de Walker Brothers het ook op. Het werd zo'n beetje een onofficieel volkslied van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

ik heb vannacht toch ook liggen tossen en turnen in bed. Aan het denken aan een nieuwe top 5 at 5, want die komen straks om 5 uur weer aan. Het is niet waar hoor. Het was een gemakkelijke keuze vandaag, want we blijven in eigen land. We gaan naar de Belgische hitparade van 7 september 1968. Dus als je wil weten welke platen er toen bovenaan stonden in de Belgische hitparade, dan moet je straks zeker luisteren om 5 uur.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
4: Huh?
3: Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet of een link.
3: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers,

0: duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Gebruikt als tune op verschillende zeezenders, waaronder Radio London, Buddy Merrill en Lover. Het zijn ook dat soort dingen die je alleen maar hier bij ons hoort natuurlijk. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio met vooral plaatjes uit de jaren 60. Daar blijven we dus ook nog even met Chubby Checker nu.

Kissing, I Found My Freedom. Nog eens gehoord hier op Zoo, jouw oldies radio op FM, DAB+ en op zoo.radio. Tot 6 uur vanavond is dit nog Tim in de middag. Na 6 uur straks weer 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Voor de laatste keer deze werkweek. Dus als je er nog eentje wil aanvragen, dan surf je snel naar onze website. Dat is zoo.radio en daardoor klikken op verzoekjes. De rest wijst zichzelf uit. Je kan gasduinen in onze gehele discotheek. Het is de moeite waard om eens te doen. Zoo.radio. Hier is Enrico.

0: Mr. Barry White. Het was zijn muziek die al zo'n beetje de aanzet gaf voor het genre dat de tweede helft van de jaren 70 zou domineren natuurlijk. De disco-muziek. Never Never Gonna Give You Up uit 1973 hier op Zoo Radio. De volgende wordt aangekondigd door onze Zoo Singers. We gaan terug naar 1966 en we zitten er wel een paar dagen naast, dat moet ik er wel bij zeggen.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24

bijzonder leuk instrumentaal deuntje, hè? Het was Miss Marple's theme. Het werd dan ook speciaal gecomponeerd door Ron Goodwin voor de Miss Marple films met Margaret Redford in de hoofdrol in de jaren 60. We gaan richting nieuws en weer van 5 uur en daarna natuurlijk de top 5 at 5 waarmee ik je vandaag terug meeneem naar de Belgische hitparade van 7 september 68. Dat is voor zometeen dus. Ik heb nog de Everly Brothers voor je en deze van Marta en de Vandellas.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In een internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. En die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaalaantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maxima rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 5 uur, dat betekent weer de hoogste tijd voor een nieuwe Top 5 at 5. Vandaag gaan we naar de Belgische hitparade van 7 september 68. Op 5 Gary Puckett en The Union Gap en Lady Willpower. From the Beverly Hills.

0: Kim Wilde had het van geen vreemde, want dit was haar papa. En hij scoorde in Groot-Brittannië wel meer hits, maar bij ons bleef het bij deze ene. Abergavenny, het was Marty Wilde op 4 in de top 5 uit 5 vandaag die we gaan halen. Uit de Belgische hitparade van 7 september 1968. Een beetje een saaie top 5 wel, want die ziet er buiten de nummer 5 helemaal hetzelfde uit als de week daarvoor. De nummer 5 die ging één plaatsje omhoog. Het was daarnet Gary Puckett en The Union Gap en Lady Willpower. En dat brengt ons bij de nummer 3. Die is voor John Rawls. Blijven staan op 4 dus met Hush, Not a Word to Mary.
1: Hush.

nog eentje van eigen bodem in de Belgische hitparade van 7 september 1968. De nummer 2 was meteen ook de hoogste positie voor Zo mooi, zo blond en zo alleen van Jimmy Fay natuurlijk. Hè. Dit is de top 5 at 5 die je iedere werkdag hoort op Zoo Radio om 5 uur uiteraard. En dit is de nummer 1 voor vandaag. De nummer 1 uit de Belgische hitparade van 7 september 68. Het was de derde week dat hij op 1 stond en hij deed er nog 2 bij daarna. Tom Jones en Help Yourself. Love it.

0: Ook in ieder decennium wel hits wist te scoren Rob de Nijs. En dat deed hij ook in de jaren 80. Want een dag als deze, 10 september 1980, krijgt hij een platinaplaat voor 100.000 verkochte exemplaren van zijn album Met je ogen dicht. Hij krijgt dat edelmetaal uit de handen van Cliff Richard tijdens een etentje dat wordt aangeboden door hun platenmaatschappij EMI. Op het album staan onder meer Zondag, Hilda, Alleen is maar alleen, Liever dan lieveling en Foto van vroeger. Toch allemaal geen onbekende liedjes, denk ik. Jij hoort er nog eens dag zuster Ursula hier bij Zoom.
1: Maybe I

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rint, Ambachtstraat 20 in Malle of samrint.be. Haha, goed hè?
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelk.

0: samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be. We own.

Kijk eens aan, we hadden het net nog over hem. En ik bedacht me ook meteen dat niet alleen Rob de Nijs in ieder decennium hits wist te scoren, dat deed deze man natuurlijk ook. Cliff Richard samen met The Shadows uit 63 en Lucky Lips hier op Zoo. En nu een Vlaamse klassieker van formaten. Hier is

on a sunny afternoon. Het mag iets sunnier, maar we moeten niet klagen. Morgen wordt het slechter, volgens mij. Het waren de Young Rascals hier op Zoo. Zometeen de Beatles en dit is Minnie Riperton.

Cufflinks, de Amerikaanse band, wist in Groot-Brittannië een net iets grotere hit te scoren dan in hun thuisland, de VS. Daar haalden ze de 9e plek in de Billboard Hot 100. In Groot-Brittannië was dat de nummer 4 met Tracy, 1969. En nu deze instrumentale klassieker, Booker T en de MG's.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
4: Ik zie er nog altijd twee.
3: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.

Pas op. Van zijn schoenen afblijven, want het waren al tweedehands schoenen natuurlijk. En ze waren eerder van Curl Perkins geweest. Blue Suede Shoes, het was Elvis Presley. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Veel plezier met de Zoobox zometeen. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En morgen om 2:00 hebben wij een nieuwe afspraak hier op jouw favoriete Oldies Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. In 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, jullie hebben ze weer massaal ingestuurd. Goed om 2 uur te vullen. Het is 6 uur, tijd voor de Zoobox. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet

0: Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
2: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
3: Ik zie er nog altijd tweeën.
2: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: Good evening.
7: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur,

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn douchen, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verre. Belle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
9: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
10: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. koop je tickets via witte-paard.be.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: En zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Soersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23.

Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droom.

0: Radio. To Radio. 60s Power.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit, Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Mijn comfort.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Samarint, Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed hè?
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest?

0: tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

0: België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Broadcasting to the world.

0: België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas en vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills event.

0: je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind? Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 322. 80 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
8: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
10: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
11: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Nou, wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
9: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbleed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.